0: Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle, maar wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Colette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Na zijn investeringsplan voor het WK voetbal stond zijn positie onder druk. Maar nu heeft het bestuur van de FIFA toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp won van de nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev. Griekspoor versloeg Alexander Zverev, de nummer 3. Het weer, geregeld zon, in het noorden kans op wat bewolking en een bui. Het wordt zo'n 22 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
7: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
6: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
8: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
6: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Sparta FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de intrigerende geschiedenis van Kasteel De Haar en haar voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark, in 1895 ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt deze zomer iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Maak tijdens een rondleiding van het Gildezeist kennis met de belangrijkste plek in de middeleeuwen, de Brink. De buitenplaatsen die in de 19e eeuw in deze omgeving gebouwd werden, gaven deze plek een nieuwe dimensie. Ontdek de verhalen over de bewoners en hun personeel tijdens het rondje Oude Brink. Vrijdag om 7 uur. De start is op het grasveld Oude Brink op de hoek Kroostweg-Brinkweg in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt nu niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen naar ruim 1800. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
9: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
8: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
10: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
8: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

Frisco. It ain't no country club either.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

24 uur per dag, altijd in de buurt. Roulette FM. You never feel happy.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 1-2-3 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan!
9: In de buurt.
0: Roulette FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
11: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
10: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
12: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
10: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est. Ofwel, het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui. En het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de intrigerende geschiedenis van Kasteel De Haar en haar voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark, in 1895 ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt deze zomer iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Maak tijdens een rondleiding van het Gilde Zeist kennis met de belangrijkste plek in de middeleeuwen, de Brink. De buitenplaatsen die in de 19e eeuw in deze omgeving gebouwd werden, gaven deze plek een nieuwe dimensie. Ontdek de verhalen over de bewoners en hun personeel tijdens het rondje Oude Brink. Vrijdag om 7 uur. De start is op het grasveld Oude Brink op de hoek Kroostweg-Brinkweg in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Ongeveer een derde van het ingezamelde PMD-afval in Utrechtse Heuvelrug hoort niet thuis in de Oranje Kliko. Dat blijkt uit kwaliteitsmetingen die de gemeente sinds begin van dit jaar uitvoert. Van de ingezamelde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons hoort 66,4% daadwerkelijk in de PMD-container. En dat betekent volgens de gemeente dat er bij de gescheiden inzameling al veel goed gaat, maar er ook nog veel te winnen is. Volgens de gemeente is niet alleen het milieu gebaat bij een betere afvalscheiding, ook de inwoners profiteren mee. Als de kwaliteit van de PMD-inzameling verbetert, krijgt de gemeente een hogere vergoeding waarmee de afvalstoffenheffing lager gehouden kan worden. De aanhoudende droogte in Zuidoost-Utrecht zorgt voor extra druk op natuurgebieden. Volgens Utrechts Landschap laat de droge zomer vooral zien hoe kwetsbaar de natuur op sommige plekken is geworden. In verschillende natuurgebieden zien de boswachters de gevolgen van de aanhoudende droogte. Vooral op plekken waar de natuur al onder druk staat door stikstofuitstoot, versnippering en klimaatverandering, hebben planten en bomen moeite om voldoende water vast te houden. De recorddroogte versterkt die problemen. Volgens Utrechts Landschap neemt de veerkracht van ecosystemen af en worden planten en dieren gevoeliger voor extreem weer. Een van de oplossingen is het uitbreiden en verbinden van natuurgebieden. Grotere en aaneengesloten natuurgebieden zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden en bieden planten en dieren meer ruimte om zich aan te passen. In het oude stadhuis van Wijk bij Duurstede is een tentoonstelling geopend over de Neder-Germaanse Limes. De rondreizende tentoonstelling laat zien hoe de Romeinen leefden en werkten langs de noordgrens van hun rijk. De tentoonstelling laat zien dat de Limes niet alleen een grens was, maar ook een ontmoetingsplek. Hier kwamen Romeinen en lokale bewoners met elkaar in contact, dreven handel en wisselden ideeën en gebruiken uit. Op de tentoonstelling zijn talloze archeologische vondsten te zien uit de Romeinse tijd. De Limes is het gebied ten zuiden van de Rijn dat meer dan 300 jaar de grens van het Romeinse Rijk vormde. 5 jaar geleden is de Neder-Germaanse Limes aangemerkt als UNESCO Werelderfgoed. De tentoonstelling is tot half september te zien in het oude stadhuis waar ook Museum Dorenstad is gevestigd.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Wil je de jaren 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes! Yes!
2: Yeah!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Thank you too!
0: The 80's Lunch.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: De politie trekt aan de bel over de groei van het aantal ongelukken met opgevoerde fatbikes. Sommige van die fietsen kunnen zelfs harder dan 60 km per uur. De snelheid van fatbikes is volgens de politie niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor andere weggebruikers. Omdat de snelheden zo hoog liggen, kunnen de gevolgen van een ongeluk groot zijn. Omdat de meeste bestuurders van de opgevoerde fietsen minderjarig zijn, doet de politie een oproep aan de ouders. Een kort gesprek tussen ouders en hun kinderen over het gebruik van de fatbike kan al bijdragen aan een veilige situatie op de weg. Voor vragen over de regels of advies kan er contact opgenomen worden met de politie. Bunnik roept inwoners en bedrijven met bouwplannen op om zich in een vroeg stadium te melden. Met zo'n tijdig bericht kan de gemeente het project al vroeg bij netbeheerder Stedin aanmelden. De gemeente doet de oproep vanwege de problemen op het stroomnet en de aansluitstop die Stedin heeft ingesteld. Als Bunnik al in een vroeg stadium op de hoogte is van de bouwplannen, kan er ook eerder netcapaciteit aangevraagd worden. En daarmee wordt de kans op vertraging in het bouwtraject verkleind. De gemeente bekijkt op basis van de informatie of de plannen voor de bouw in aanmerking komen voor een aanvraag. Aanmelden van bouwprojecten kan tot 2 september. Een groep van 32 kinderen uit Oekraïne viert 2 weken lang vakantie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De kinderen krijgen een programma met sport en spel aangeboden. De vakantie wordt georganiseerd door de Stichting Licht en de gemeente om de kinderen even te laten proeven aan een leven zonder bombardementen en schuilkelders. De initiatiefnemers hopen dat de kinderen uit de Zuid-Oekraïnse frontstad Ochakiv weer even kind kunnen zijn. In januari is de eerste groep kinderen opgevangen. In november volgt de derde groep. De kinderen die nu de zomervakantie vieren brengen onder andere een bezoek aan een dierentuin en Nemo Science Museum. Er is een filmavond en er worden diverse sport- en creatieve activiteiten georganiseerd. Ook bezoeken de kinderen het jaarlijks bloemencorso in Leersum.
3: Kijk op omroepzout.nl.

Van zonsopgang tot zonsondergang. Altijd Roulette FM. FM. FM.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de N344 Voorthuizen richting Apeldoorn. Tussen Hoogsoeren en de Koningin Julianatoren staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Agenda. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de intrigerende geschiedenis van Kasteel De Haar en haar voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark, in 1895 ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt deze zomer iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Maak tijdens een rondleiding van het Gilde Zeist kennis met de belangrijkste plek in de middeleeuwen, de Brink. De buitenplaatsen die in de 19e eeuw in deze omgeving gebouwd werden, gaven deze plek een nieuwe dimensie. Ontdek de verhalen over de bewoners en hun personeel tijdens het rondje Oude Brink. Vrijdag om 7 uur. De start is op het grasveld Oude Brink op de hoek Kroostweg-Brinkweg in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Ongeveer een derde van het ingezamelde PMD-afval in Utrechtse Heuvelrug hoort niet thuis in de Oranje Kliko. Dat blijkt uit kwaliteitsmetingen die de gemeente sinds begin van dit jaar uitvoert. Van de ingezamelde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons hoort 66,4% daadwerkelijk in de PMD-container. En dat betekent volgens de gemeente dat er bij de gescheiden inzameling al veel goed gaat, maar er ook nog veel te winnen is. Volgens de gemeente is niet alleen het milieu gebaat bij een betere afvalscheiding, ook de inwoners profiteren mee. Als de kwaliteit van de PMD-inzameling verbetert, krijgt de gemeente een hogere vergoeding waarmee de afvalstoffenheffing lager gehouden kan worden. De aanhoudende droogte in Zuidoost-Utrecht zorgt voor extra druk op natuurgebieden. Volgens Utrechts Landschap laat de droge zomer vooral zien hoe kwetsbaar de natuur op sommige plekken is geworden. In verschillende natuurgebieden zien de boswachters de gevolgen van de aanhoudende droogte. Vooral op plekken waar de natuur al onder druk staat door stikstofuitstoot, versnippering en klimaatverandering, hebben planten en bomen moeite om voldoende water vast te houden. De recorddroogte versterkt die problemen. Volgens Utrechts Landschap neemt de veerkracht van ecosystemen af en worden planten en dieren gevoeliger voor extreem weer. Een van de oplossingen is het uitbreiden en verbinden van natuurgebieden. Grotere en aaneengesloten natuurgebieden zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden en bieden planten en dieren meer ruimte om zich aan te passen. In het oude stadhuis van Wijk bij Duurstede is een tentoonstelling geopend over de Neder-Germaanse limes. De rondreizende tentoonstelling laat zien hoe de Romeinen leefden en werkten langs de noordgrens van hun rijk. De tentoonstelling laat zien dat de limes niet alleen een grens was, maar ook een ontmoetingsplek. Hier kwamen Romeinen en lokale bewoners met elkaar in contact, dreven handel en wisselden ideeën en gebruiken uit. Op de tentoonstelling zijn talloze archeologische vondsten te zien uit de Romeinse tijd. De limes is het gebied ten zuiden van de Rijn dat meer dan 300 jaar de grens van het Romeinse Rijk vormde. 5 jaar geleden is de Neder-Germaanse limes aangemerkt als UNESCO Werelderfgoed. De tentoonstelling is tot half september te zien in het oude stadhuis waar ook Museum Dorenstad is gevestigd.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Coronel in Huizen is fun. Kom karten, klimmen in het grootste indoor klimbos van Europa, lasergamen tussen autowrakken, speel met VR of glow in the dark golf. Coronel is fun. Check coronel.nl en beleef het zelf.

0: prettiger, dus money back. Ching. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
0: Check, check, check.
2: Altijd in de buurt.
3: Roulette FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
6: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: mensen in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen. Er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst, zegt het CBS. Het is nog niet terug op het oude niveau. Door de Iran-oorlog daalde het vertrouwen begin dit jaar juist hard. Woonboten lopen schade op door de aanhoudende droogte. Op steeds meer plekken komen boten scheef op de bodem te liggen. Daardoor ontstaan scheuren in muren en daken. Bewoners hebben ook last van stank, omdat het afvalwater niet meer wegstroomt. Het weer, veel zon, in het noorden ook een enkele bui. En het wordt 22 tot 25 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied de Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastián in Spanje werden op één dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amersfoort. Tussen Naardervesting en Blaricum is de linkerrijstrook dicht door wegwerkzaamheden. En daardoor heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix. Roulette.

0: they kiss you.
1: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles.
2: Alleen hier hoor je alles.
3: Uit je eigen regio.
2: Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Ongeveer een derde van het ingezamelde PMD-afval in Utrechtse Heuvelrug hoort niet thuis in de Oranje Kliko. Dat blijkt uit kwaliteitsmetingen die de gemeente sinds begin van dit jaar uitvoert. Van de ingezamelde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons hoort 66,4% daadwerkelijk in de PMD-container. En dat betekent volgens de gemeente dat er bij de gescheiden inzameling al veel goed gaat, maar er ook nog veel te winnen is. Volgens de gemeente is niet alleen het milieu gebaat bij een betere afvalscheiding, ook de inwoners profiteren mee. Als de kwaliteit van de PMD-inzameling verbetert, krijgt de gemeente een hogere vergoeding waarmee de afvalstoffenheffing lager gehouden kan worden. De aanhoudende droogte in Zuidoost-Utrecht zorgt voor extra druk op natuurgebieden. Volgens Utrechts Landschap laat de droge zomer vooral zien hoe kwetsbaar de natuur op sommige plekken is geworden. In verschillende natuurgebieden zien de boswachters de gevolgen van de aanhoudende droogte. Vooral op plekken waar de natuur al onder druk staat door stikstofuitstoot, versnippering en klimaatverandering, hebben planten en bomen moeite om voldoende water vast te houden. De recorddroogte versterkt die problemen. Volgens Utrechts Landschap neemt de veerkracht van ecosystemen af en worden planten en dieren gevoeliger voor extreem weer. Een van de oplossingen is het uitbreiden en verbinden van natuurgebieden. Grotere en aaneengesloten natuurgebieden zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden en bieden planten en dieren meer ruimte om zich aan te passen. In het oude stadhuis van Wijk bij Duurstede is een tentoonstelling geopend over de Neder-Germaanse Limes. De rondreizende tentoonstelling laat zien hoe de Romeinen leefden en werkten langs de noordgrens van hun rijk. De tentoonstelling laat zien dat de Limes niet alleen een grens was, maar ook een ontmoetingsplek. Hier kwamen Romeinen en lokale bewoners met elkaar in contact, dreven handel en wisselden ideeën en gebruiken uit. Op de tentoonstelling zijn talloze archeologische vondsten te zien uit de Romeinse tijd. De Limes is het gebied ten zuiden van de Rijn dat meer dan 300 jaar de grens van het Romeinse Rijk vormde. 5 jaar geleden is de Neder-Germaanse Limes aangemerkt als UNESCO Werelderfgoed. De tentoonstelling is tot half september te zien in het oude stadhuis waar ook Museum Dorenstad is gevestigd.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Lette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de intrigerende geschiedenis van Kasteel De Haar en haar voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark, in 1895 ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt deze zomer iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Maak tijdens een rondleiding van het Gilde Zeist kennis met de belangrijkste plek in de middeleeuwen, de Brink. De buitenplaatsen die in de 19e eeuw in deze omgeving gebouwd werden, gaven deze plek een nieuwe dimensie. Ontdek de verhalen over de bewoners en hun personeel tijdens het rondje Oude Brink. Vrijdag om 7 uur. De start is op het grasveld Oude Brink op de hoek Kroostweg-Brinkweg in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: De politie trekt aan de bel over de groei van het aantal ongelukken met opgevoerde fatbikes. Sommige van die fietsen kunnen zelfs harder dan 60 km per uur. De snelheid van fatbikes is volgens de politie niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor andere weggebruikers. Omdat de snelheden zo hoog liggen, kunnen de gevolgen van een ongeluk groot zijn. Omdat de meeste bestuurders van de opgevoerde fietsen minderjarig zijn, doet de politie een oproep aan de ouders. Een kort gesprek tussen ouders en hun kinderen over het gebruik van de fatbike kan al bijdragen aan een veilige situatie op de weg. Voor vragen over de regels of advies kan er contact opgenomen worden met de politie. Bunnik roept inwoners en bedrijven met bouwplannen op om zich in een vroeg stadium te melden. Met zo'n tijdig bericht kan de gemeente het project al vroeg bij netbeheerder Stedin aanmelden. De gemeente doet de oproep vanwege de problemen op het stroomnet en de aansluitstop die Stedin heeft ingesteld. Als Bunnik al in een vroeg stadium op de hoogte is van de bouwplannen, kan er ook eerder netcapaciteit aangevraagd worden. En daarmee wordt de kans op vertraging in het bouwtraject verkleind. De gemeente bekijkt op basis van de informatie of de plannen voor de bouw in aanmerking komen voor een aanvraag. Aanmelden van bouwprojecten kan tot 2 september. Een groep van 32 kinderen uit Oekraïne viert 2 weken lang vakantie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De kinderen krijgen een programma met sport en spel aangeboden. De vakantie wordt georganiseerd door de Stichting Licht en de gemeente om de kinderen even te laten proeven aan een leven zonder bombardementen en schuilkelders. De initiatiefnemers hopen dat de kinderen uit de Zuid-Oekraïnse frontstad Ochakiv weer even kind kunnen zijn. In januari is de eerste groep kinderen opgevangen. In november volgt de derde groep. De kinderen die nu de zomervakantie vieren brengen onder andere een bezoek aan een dierentuin en Nemo Science Museum. Er is een filmavond en er worden diverse sport- en creatieve activiteiten georganiseerd. Ook bezoeken de kinderen het jaarlijks bloemencorso in Leersum.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: a country boy, yeah.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar tweejarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
1: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Blaricum. 5 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Altijd in de buurt.
9: Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Tussen Hilversum en Nemnes op de A27 richting Almere sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
14: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie. Volgens het kabinet is er geen sprake van een acute natuurramp. In Israël is een kolonist aangeklaagd vanwege de dood van een Palestijnse activist. Die werd vorig jaar op de westelijke Jordaanoever doodgeschoten. De kolonist kreeg aanvankelijk huisarrest. Nu komt er dus een strafzaak. En het weer, wolken en zon, 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en een graad of 25.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 Duitsland richting Utrecht. Tussen Westervoort en Arnhem-Noord is de rechterrijstrook dicht en daarom doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A27 richting Almere rijdt het langzaam tussen Hilversum en Eemnes. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord is je vertraging een kleine 10 minuten. De A27 Utrecht-Almere, 10 minuten extra tussen Hilversum en Eemnes door werkzaamheden. En tot slot de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Afrit den Dolder en Utrecht doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is. De brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen, maar uiteindelijk overleed ze door verdrinking. Dan het weer. Veel zon en af en toe bewolking bij 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een aantal files in de regio, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is je vertraging een kleine 10 minuten. De A12 richting Utrecht, daar sta je even stil tussen Westervoort en knooppunt Grijshoord. Het rijdt langzaam over 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen ook 10 minuten vertraging. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Roulette FM.
1: Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gevonden. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en het komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over door werkzaamheden. Ook op de A28 is het druk, Zwolle richting Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Ook was ze jarenlang jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Eén brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. De UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer vanavond in het noorden kans op regen, op andere plaatsen droog. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere sta je 10 minuten in de file tussen Hilversum en Huizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
11: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
12: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
10: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
13: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
10: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
15: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
17: Roulette FM.
18: Het wordt heel erg leuk vandaag.
19: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.
20: Grandioos.
21: Ja, heel blij.
19: Ik word hier helemaal blij.
16: klaar gaan.

Ja. Memories. Zo komt dat het zelf wel even af. Van Earth and Fire. En de reden mag bekend zijn dat ik deze even draai. Want zojuist in het nieuws. Mocht het je ontgaan zijn, dan bij deze nog eventjes. Helaas, Journey Kaagman is overleden. En bij het grote publiek mag ze dan wel bekend zijn. Vanwege haar rol in Idols. Met ongezouten kritiek. Maar ze heeft toch ook wel een verdienstelijke carrière op ander vlak. Zeker op muzikaal vlak. En in Earth and Fire zullen heel veel mensen haar ook nog wel. Of namens Earth and Fire. Ik zal een hoop mensen er ook wel herinneren. En er zijn genoeg platen van te vinden, ook in ons systeem. Memories hoorde je hier op Roulette FM. Ja, welkom bij aflevering uitzending 142. Ja, het is ook aflevering, mag ook. Tuurlijk, ja hoor. Eventjes op iets vrolijke noot weer verder eventjes. Maar toch eventjes goed om bij Journey stil te staan. Maar we gaan het natuurlijk ook over allerlei andere dingen. We gaan allerlei muziek draaien. En ja, welkom dat je er weer bent. Dit is het programma voor jou en de lokale muziekartiest. Ja, hier hoor je veel van die lokale muziek... ik kom er lekker uit. Van die lokale muziekartiest hoor je veel. In de vorm van interviews en in de vorm van live muziek. Sowieso gewoon heel veel muziek. Nieuwe muziek ook. Je hoort ook waar je heen moet voor al die lokale talenten. Wij brengen je gewoon op de hoogte. En ja, ik hoor natuurlijk ook graag van jou terug wat je daar nou vervolgens van vindt. En dat kan via allerlei socials van Roulette FM. We zitten op Facebook, Insta, X, Blue Sky. Het handigste is, als je nou even directe reactie wil hebben, zou ik zeggen, WhatsApp staat voor je open. Zojuist de lijnen opengegooid. Nummer is 0616143680. Ja, staat die genoteerd? Zie ik zo je appje wel tegemoet. Ja, en straks zal ik ook nog even de YouTube aanslingeren. Kijken of dat allemaal goed gaat. En als je dus een beeld wil krijgen van de uitzending, dan ga je naar YouTube. In de zoekbalk typ je Roulette FM helemaal aan elkaar geschreven. En ja, dan vind je, als het goed is, de Roulette FM account. En dan de livestream. En met een beetje mazzel kunnen we dan zowel beeld als geluid bij elkaar brengen. We hebben laatst wat technische problemen gehad. Gaat uiteindelijk wel een keer goed komen. Je kan ook via de audiostream natuurlijk luisteren. En dat is radio, DAB, DRB+. We zitten overal wat dat betreft. Nou, en dan qua socials. Ook lokaal kabaal zitten op allerlei socials. We zitten bijvoorbeeld op Insta. Je kan je een goed beeld krijgen vanuit de studio. Via X kan je me een berichtje sturen. @debuurtvriendelijkeDJ. Daar sta ik. Ja, en... doe dat gewoon. Ik vind het hartstikke leuk als je me hebt. Zeker ook omdat het weer een beetje een solo prestatie wordt. Teammatig lokaal kabaal. Henny van het Geluid. Of ja, Henny van het Geluid. Hij is al zo lang weg. Ik vergeet zijn naam bijna. Nee, dat valt best wel mee. Maar Henny van het Geluid, hij is eventjes een avondje niet aanwezig. En Larissa van de productie. Ja, zij is ziek. Dus misschien zit ze te luisteren. Larissa, veel beterschap. En... ze heeft in ieder geval bijdrage. Dus als je denkt, wat klinkt het weer lekker allemaal. Larissa heeft zeker daaraan bijgedragen. Vanavond ga ik je weer meenemen langs allerlei plekken waar je lokale muziekartiesten kan horen. Live in de studio hebben we een heel bijzonder project. En iemand die daar meer toelichting over gaat geven. Rebecca van Vliet. En als je wil weten waar je Rebecca van Vliet van moet gaan kennen. Of misschien ken je er wel. Dan weet je nog niet zoveel van haar initiatief. We gaan het allemaal vertellen vandaag. Ja, en dat is in het tweede uur. In het eerste uur ga je ook nog Bieke horen. Wij kijken terug op iets heel bijzonders wat afgelopen weekend gebeurd is. En Bieke kan daar altijd goede duidingen bij geven. Ja, en straks natuurlijk twee lokale artiesten. Maar eerst... de Mavericks. Met een hele goede boodschap. Zij willen maar één ding... en dat vertolken ze duidelijk in het lied. En doe vooral mee. Zet je stoel aan de kant. Voor deze knijter van een plaat op Roulette FM. Dance the Night Away. Van Mavericks.

0: van lokale bodem.
1: Ja, Lenny Monsoe. Een lokale held natuurlijk. En Wrecking Ball. Ik had er wel zin in om deze al te draaien in het kader van nieuwe muziek. En ik ben gewoon afgetroefd door Juriaan weer. Opstaan met Juriaan. Dat is waar je als eerste hoort wat die nieuwe earcatcher wordt. En deze keer Lenny Monsoe aangekondigd met Wrecking Ball. Ja, ik kan het alleen maar goedkeuren. Lekkere plaat. Lokale artiest. Helemaal goed. Niks mis aan doen. Eén plaatje over dan in lokale muziek. Nieuwe lokale muziek. Dat komt helemaal goed. We hebben nog genoeg op de planken liggen. Lekker. En luister ook lekker tussen 9 en 11 volgende week. Of aankomende zaterdagochtend weer naar Opstaan met Juriaan. Want dan ben jij de eerste die hoort wat een nieuwe earcatcher is.
0: Nieuw van lokale bodem.
1: Ja, precies. Dat is niet helemaal wat ik bedoelde. Wat ik eigenlijk bedoelde was... hoe zit het nou, kon je met deze zender?
2: Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Beeldhoven, Utrecht.
3: Groenekamp, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westport, Zijst, Soest, Amersfoort, Houten en Omstreken.
1: Ja, dit is de plek waar je lokale artiesten voor het eerst hoort. Zo ongekend nieuw talent als gevestigde namen... Ja, die je misschien nog niet eerder hebt gehoord... maar uit het oor bent verloren.
4: Snap je hem?
1: Of... Waarvan je denkt, hier ben ik al een eeuwigheid fan van. Maar hoe zit het er nou ook alweer mee? Of misschien ben je het vergeten weer. Goed, als het lokaal is, dan zitten we er bovenop. Daarom die artiest het ook zo zwaar. Ja, ik weet wel... iedere keer weer diezelfde grappen. Ja, de radiomanager zei... We moeten duurzaam doen. We moeten goed aan het milieu denken. Dus het programma moet duurzaam worden gemaakt. Dus ik recycle al mijn grappen wekelijks. Goed, weet je dat ook weer? Ja, vanavond ook weer twee plaatsen van lokale artiesten waar ik je graag mee laat kennismaken. Ron Brandstede effecten, lach om je eigen grappen. En ook deze keer weer twee lokale artiesten waar ik je graag mee laat kennismaken. In de categorie, rap, hip-hop, zou ik het zo zeggen. Eigenlijk ben ik hier zelf in thuis, dit zou ik zelf gewoon zonder schroom moeten kunnen zeggen. Ik zit toch altijd, een beetje van rap, hip-hop. Ik voel het als een beetje als buitenstaan, terwijl ik er echt al... zeker mijn halve leven, zo niet mijn hele leven, al enorm fan van ben. Goed. Twee uit die categorie dus. Ja, en straks hoor je een band. Maar eerst de rapper. Zie je, als ik het zeg, het klinkt gewoon niet helemaal lekker. Ik weet niet waarom, maar goed. Bobby Damai van Elten uit Utrecht. Hij staat ook wel bekend als Big Bobby Bitch. En Mind My English. En niet alleen rapper, maar ook producer trouwens. Want hij mixt de genres trap en plug. En dat laatste genre, het is meer een subgenre van rap wat je misschien niet zo goed kent. Het is een heel ruw energieke sound. En het komt echt uit de Amerikaanse underground scene. Dus daar komt alle inspiratie vandaan. En ja, daar is Big Bobby Bitch ook groot mee. En lekker dat mixen van die twee stijlen. Nou, aanstaande zaterdag staat hij in de Echo. Vanaf 8 uur. Weet je dat alvast? Misschien herinner ik je nog wel even aan. Bij de concertagenda. Hij is dan het voorprogramma van Amsterdamse Ray Fuego. En vanavond hoor je hem alvast eventjes. Om goed kennis te maken. Big Bobby Bitch. Met Digital Time Runner.
0: Het geluid uit jouw regio.

0: reasonable theory that you could build a time machine in which you go faster than close to the speed of light. Of course, that would count because
1: you accelerate at very small radii at very high speeds.
2: And how you say local cabal? Local cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
3: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
4: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en 4:30. De toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 jaar €4,50. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de intrigerende geschiedenis van Kasteel De Haar en haar voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuylen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschapspark, in 1895 ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt deze zomer iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12:30 en 2:30 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Maak tijdens een rondleiding van het Gilde Zeist kennis met de belangrijkste plek in de middeleeuwen, de Brink. De buitenplaatsen die in de 19e eeuw in deze omgeving gebouwd werden, gaven deze plek een nieuwe dimensie. Ontdek de verhalen over de bewoners en hun personeel tijdens het rondje Oude Brink. Vrijdag om 7:00. De start is op het grasveld Oude Brink op de hoek Kroostweg-Brinkweg in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Het geluid uit jouw regio.
1: Ja, het geluid uit jouw regio van Small Axe. En bent uit, met leden uit Utrecht en Nieuwegein, laat ik het zo zeggen. En de grap is eigenlijk, ik sprak met Joanna van Mama Joe. En die heeft een tijdje terug in de Staten een heel leuk open podium. Het is incidenteel als het in de Staten. Het gebeurt niet zo vaak dat in dat opzicht. Ze organiseren wel door het hele land allerlei open podia. Dus het is niet heel lokaal. Maar de afgelopen keer was het dan in de Staten. En ik sprak haar naar aanleiding van het open podium. Wat ze had georganiseerd. En toen zei ze, ken jij toevallig de band Small Axe? En dat is op zich was een band die ze goed kent. Als producer. Maar het was wel een leuke plug, want ik ging er naar luisteren en denk, dit is echt wel heel gaaf. En dat hebben meer mensen al gedacht. Want Small Axe heeft ook wel op een mooi podiumje gestaan. Op festivalletje. Klein, niet zo bekend. Lowlands. Ja. Dus deze band doet het wel lekker. En ik snap het wel, want het heeft een heerlijk geluid. Daarom komen ze binnenkort ook in de studio. Ze waren trouwens... een maandje geleden, 18 juli of zo, waren ze in Trap Op ook nog. Dus misschien heb je toen wel gehoord ook al. Een beetje al een voorpro. Nou, ze komen in ieder geval naar de studio dus. Straks gaan we weer een rondje doen langs de open podia. Want ja, het is een beetje rustig natuurlijk, zo'n vakantieperiode. Maar er is nog best wel wat te doen. En misschien is het dan juist prettig ook om je even te helpen. Van waar kan je nou nog wel heen? Wat is er open en dergelijke? Dus alle dingen die er niet open zijn. En wat krijg je dan te horen? Ik help je uit. I got your back. Maar eerst het nieuws uit de regio.
0: Roulette FM, regio nieuws.
2: Ongeveer een derde van het ingezamelde PMD-afval in Utrechtse Heuvelrug hoort niet thuis in de Oranje Kliko. Dat blijkt uit kwaliteitsmetingen die de gemeente sinds begin van dit jaar uitvoert. Van de ingezamelde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons hoort 66,4% daadwerkelijk in de PMD-container. En dat betekent volgens de gemeente dat er bij de gescheiden inzameling al veel goed gaat, maar er ook nog veel te winnen is. Volgens de gemeente is niet alleen het milieu gebaat bij een betere afvalscheiding, ook de inwoners profiteren mee. Als de kwaliteit van de PMD-inzameling verbetert, krijgt de gemeente een hogere vergoeding waarmee de afvalstoffenheffing lager gehouden kan worden. De aanhoudende droogte in Zuidoost-Utrecht zorgt voor extra druk op natuurgebieden. Volgens Utrechts Landschap laat de droge zomer vooral zien hoe kwetsbaar de natuur op sommige plekken is geworden. In verschillende natuurgebieden zien de boswachters de gevolgen van de aanhoudende droogte. Vooral op plekken waar de natuur al onder druk staat door stikstofuitstoot, versnippering en klimaatverandering, hebben planten en bomen moeite om voldoende water vast te houden. De recorddroogte versterkt die problemen. Volgens Utrechts Landschap neemt de veerkracht van ecosystemen af en worden planten en dieren gevoeliger voor extreem weer. Een van de oplossingen is het uitbreiden en verbinden van natuurgebieden. Grotere en aaneengesloten natuurgebieden zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden en bieden planten en dieren meer ruimte om zich aan te passen. In het oude stadhuis van Wijk bij Duurstede is een tentoonstelling geopend over de Neder-Germaanse limes. De rondreizende tentoonstelling laat zien hoe de Romeinen leefden en werkten langs de noordgrens van hun rijk. De tentoonstelling laat zien dat de limes niet alleen een grens was, maar ook een ontmoetingsplek. Hier kwamen Romeinen en lokale bewoners met elkaar in contact, dreven handel en wisselden ideeën en gebruiken uit. Op de tentoonstelling zijn talloze archeologische vondsten te zien uit de Romeinse tijd. De limes is het gebied ten zuiden van de Rijn dat meer dan 300 jaar de grens van het Romeinse Rijk vormde. 5 jaar geleden is de Neder-Germaanse limes aangemerkt als UNESCO Werelderfgoed. De tentoonstelling is tot half september te zien in het oude stadhuis waar ook Museum Dorenstad is gevestigd.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
1: Ja, dankjewel Robert Vriesen. Hè? Niet. Mocht je trouwens nou zelf een artiest zijn of kennen en je hoort die niet op Roulette FM en zeker niet in dit programma, want dit is toch wel het programma voor de lokale artiest, ja, dan hoor ik graag van jou. Het beste wat je kan doen is even een mailtje sturen naar jordi.van.angeren@online.nl. Je kan ook natuurlijk via allerlei socials reageren. Dat heb bijvoorbeeld Joanna gedaan van Mama Joe. Je kan ook natuurlijk de studio mail even raadplegen. studio@roulettefm.nl. Uiteindelijk komt het dan waarschijnlijk wel bij me. En wie weet sta jij dan straks tegenover mij. Je zou niet de eerste zijn. Ja, en dan gaan we naar Open Podia, oftewel...
4: Het Open Mic overzicht.
1: Ja, Open Mic. Heel goed. Want er is veel lokaal talent en die kan je zien bij Open Mic en Open Stage. En bij de diverse jam sessies. Ja, en zowel die jam sessies als veel van die open podia, die zijn vaak spontaan. En dat wil zeggen, je weet van tevoren niet welke artiesten er optreden. Behalve als je eigenlijk naar het programma luistert. Want ik vertel je er heel vaak over wat je er kan verwachten. En die artiesten zijn al wel eens terugkerend. Er zit een bepaalde relatie in. En weet je wat nou ook leuk is? Stel dat je een beetje krap bij kas zit. Je hebt niet zoveel geld misschien, überhaupt. Dan, je houdt niet zoveel geld, Uber. Dan kan je hier leuk heen, want het is heel vaak gratis. Of het is eventueel heel beperkt qua kosten. En het is ontzettend leuk, want het niveau is echt heel hoog. Er zijn heel veel leuke artiesten. Er komen ook soms echt geroutineerde artiesten die dan iets willen proberen of al een tijdje weg geweest. Het is echt een hele leuke plek voor een goede avond uit met hele fijne muziek. En er zijn dus heel wat sessies zo in de regio. En ik geef je wekelijks een update van waar je terecht kan. Ja, en dan beginnen we eigenlijk altijd in Utrecht bij Café Averechts. Want daar is een open podium onder leiding van de godfather van open mics, Eric Kearns. Ja, en iedere donderdag is dat gewoon. En het gaat gewoon ook in de vakantie door. Het blijft maar doorgaan. Die man die blijft ook maar doorwerken. Echt, de werklust die die kerel heeft is ongelooflijk. Ja, en wat er aankomende donderdag is. Of wat er dus vanavond is. En wat er volgende week donderdag is. Ja, dat weet je pas eigenlijk om 9 uur als muzikaal aftrappen. Eric is wel meestal degene die aftrapt. En als Eric het niet presenteert, dan is die persoon, de host, degene die aftrapt. Zoals bijvoorbeeld Richard Sayer. Maar Eric is er vanavond weer bij. En de aankomende 2 weken volgens mij ook. En vorige week was het ook Eric Kearns. Samen met Mike Scott. Die zelf ook heel vaak open podia presenteert. Heel vaak ook duetten doet met Eric. Slightly in Tune was er ook. Ken ook als Stan en Marius. De As, Amsterdamse hip-hop artiest. Die we heel vaak zien bij Café Averechts. Peter Bruis en José. En José die vertoeft wel vaker op open podia. Zoals je straks ook zal horen. Wat ik al zei. Er is niet superveel. Maar best wel wat. En onze vrienden van Boomerang Muziek zijn ook mensen die maar doorgaan. Ook gedurende de vakantieperiode, gedurende de zomer. Zo is er morgen in 11 in Utrecht weer een jam sessie onder leiding van Boomerang Muziek. En dat is 24 augustus. Nee, die moeten we nog eventjes een keertje aanpassen. Het is aankomende... het is morgen dus. God, wat een gedoe. 7 augustus natuurlijk. De Jill Jam heet het in dit geval onder leiding van Jasha. Zondag, aanstaande zondag 9 augustus is vanaf een uurtje of 9 onder leiding van Eric Kearns, heb je hem weer, in het Oude Pothuis een jam of een open mic. En vorige week was het een bijzondere opening, want Eric deed het samen met een van de artiesten die later ook op zou treden, Martijn. Harman was er, José. Je hoorde net ook al bij Café Averechts. Dimitri, samen met die Martijn dus, die ook met Eric optrad. En Dimitri kennen we dan eigenlijk van een ander open podium. Maar die, zo zie je, dat wordt allemaal uitgewisseld. En veel voorkomende artiest bij het Oude Pothuis is natuurlijk Victor. Verder hebben we ook nog aanstaande dinsdag. Zeg dat goed? Ja, aanstaande... aanstaande dinsdag. God, wat rommeltje zeg. Komt goed hoor. In de Flater in Utrecht is een jam sessie ook online van Boomerang Muziek. Van 8 tot 11. En niemand minder dan onze vriend Dexman geeft daar de leiding. Ook dinsdag, ietsje later, vanaf 9 uur in de AQ in Utrecht, is de International Open Stage weer. Gemma Chaos, zij is de host en vriendin van de show. Ze had al aangekondigd dat Witte Wildernis, een band, een Rotterdamse rock metal band, langskomt met de presentatie eigenlijk van hun nieuwe cd. Als je dat wil horen, en dan kan ik me zo voorstellen, 11 augustus kan je daar meer van meekrijgen. Vorige week was er natuurlijk de Flying Carpet Jam Sessie. Het is iedere dinsdag bijna is het in de AQ iets. Maar het is dus afwisselend wat er precies is. Dus altijd goed even in de gaten houden. Wat er ook is op woensdag in de Nijverheid weer een nieuwe editie van Tapschrift. Dat is een beetje een maandelijk iets. En soms is het dan wel eens een tijdje weg ook. Dus als het er is, dan is het echt een aanrader om heen te gaan. Het is ook een heel lang draaiend open podium al. Het is voor geschreven en spoken word. Andere kunsten zijn er ook welkom, maar dat is oorspronkelijk opzet geweest. Gepresenteerd door niemand minder dan André Kapoor. Ook wel vaak bij andere podia als artiest aanwezig, maar hier de host. En 12 augustus kan je vanaf 8 uur in de Nijverheid in Utrecht tot 10 uur weer naar diverse kunsten luisteren. Die met name gericht zijn op teksten. En ook op de woensdag van 8 tot 10 in Utrecht in het Griftpark. Onder leiding van Dimitri weer een open podium. Ja, en dit is alleen tijdens de zomermaand, dus pak het op. De setting is heel erg leuk. Artiesten uit de Moira komen daar vaak ook binnen. En dat niveau is ook al zo goed. Dus ga daarheen. Het is een van de laatste edities ook, want vanaf september dan is de Moira weer terug. En dan is daar het open podium weer. Nou, sprak ik onze vrienden van Boomerang Muziek, specifiek Marcel Petit. Zo'n groot Utrechtse artiest. Ja, en hij vertelde over artiesten die regelmatig kwamen bij de jam-sessies van Boomerang Muziek. Wat je dan nergens verder terug kan vinden. Je weet het als je ze spreekt of als je erbij bent. Twee artiesten, lokale artiesten, noemde die ik eigenlijk nog helemaal niet kende. En die ga ik je allebei eventjes nog laten horen. We beginnen eventjes, en dat had net zo goed nieuwe muziek item kunnen zijn. Want het is ook echt afgelopen vrijdag tijdens een New Music Friday uitgekomen. De nieuwe plaat van de Nachtelijke Escapades. En volgens mij staan ze hier ook in de studio. Ze willen ook nog... ik geloof dat ze er... vandoor gaan. Ze zijn weg. Nou, dat is onbeleefd. Nee... Soms hoor je nu nieuwe muziek op Roulette WM.

0: un pasatiempo terrenal. No te quedes con las ganas de disfrutar.
1: Het Open Mic Overzicht.
2: Nou, als je daar geen zomers gevoel bij krijgt, dan weet ik het ook niet meer. El Futuro Mañana. Oftewel de... het is eigenlijk heel mooi. Deze Longo Longo was eigenlijk ook een band die ik nog niet kende, maar die Marcel Petit onder mijn neus schoof. In het kader van dat hij regelmatig op de jam sessies staat van Boomerang Muziek. Ja, en dit is El Futuro Mañana. Oftewel de toekomst van morgen. En ja, dat is wel eigenlijk een heel mooi bruggetje naar degene die ik ondertussen aan de lijn heb. Want zij is een muzikale vriend van de show. En al diverse keren bij ons in de studio geweest. Niet alleen maakt ze geweldige muziek. Zij heeft eigenlijk altijd wel een goede boodschap in huis. En vanavond hoor je iets waar jij en ik het echt nodig over moeten hebben. En daarom heb ik haar telefonisch aan de lijn. Welkom, Bieke.
3: Hey, hallo.
2: Hi. Hey, laten we eventjes beginnen bij... Want het gaat om de Pride, die afgelopen weekend was.
3: Mm-hmm.
2: En om een beetje positief in ieder geval te beginnen... want het is allerlei kanten zitten eraan. Maar waar was jij specifiek afgelopen weekend om het te vieren?
3: Nou, Pride in Amsterdam duurt best wel een aantal dagen. Dus wij zijn... het was heel speciaal, want we hebben zaterdag... als band in het Vondelpark gespeeld bij de opening... van World Pride. Dat was echt iets geweldigs. Geweldige viering en één groot feest. En ons eerste festival als band. Dus het was echt geweldig.
2: Oeh, dat is ook wel gaaf. Primeurtje.
3: Het was echt helemaal echt magisch. En toen hebben we ook donderdag onze eigen soort Pride concert gegeven in Sinatol in Amsterdam. En gisteren hebben we nog Pride gevierd in een psychiatrische kliniek. Daar hebben we voor de cliënten gespeeld. Dat was echt heel bijzonder ook.
2: Wauw, want dat is wel. Dat zijn twee best wel intieme settings dan ook. Want ik ben wel eens in Sinatol geweest. Daar komen best wel artiesten die meer in mijn straatje zitten, waaronder jij. Er komen wat meer bijzondere dingen, zeg maar, wat apartere dingen. Ja. Maar dat is heel intiem qua setting. Want dat zijn hele aparte zaaltjes.
3: Ja, en ook het was echt al jaren een droom om daar te spelen. En het was ook onze eerste eigen headline show in Amsterdam. Dus dat was best wel spannend. Want in Utrecht weet ik nu een beetje van, ik heb wel crowd daar.
2: Yeah.
3: Maar in Amsterdam, ik had geen idee. Dus ik was uiteindelijk heel blij dat de zaal lekker gevuld was.
2: Zag je ook zag je veel nieuwe mensen ook?
3: Ja.
2: Of zag je ook heel veel van aanhang en dergelijke? Ja.
3: Elke aanhang, dat was wel heel fijn. Maar ook veel nieuwe mensen en ook mensen die meezongen. En ik dacht, ken jullie helemaal niet? Wat leuk.
2: Mensen zijn gewoon fan. Jij staat ook bij 3 voor 12 in de lijsten. Dus het is ook weer niet dat je zo nieuwkomer bent. Ook weer niet. Jouw naam voor zeker de Utrechtse music scene. En toch wel startende grote namen is daar toch wel, zou ik zeggen. Dus,
3: dankjewel. Ja, het is toch... Ik vind het nog steeds echt geweldig... Dat mensen gewoon dan komen op hun vrije avond. Echt heel erg leuk. Dus dat was, het was echt... Pride had heel veel hoogtepunten. En gisteren speelden we dan in de psychiatrische kliniek.
2: Ja.
3: De gesloten kliniek. Omdat daar dus voor het eerst ook Pride werd gevierd.
2: Oh, wauw. Wat bijzonder.
3: Dat was... Nou, wij waren echt tot tranen geroerd. Het was zo leuk publiek. Gewoon heel vrij. Echt zo van, ik wil dansen, dus ik ga nu dansen. Ja. Super steunen naar elkaar ook. En ook mensen die echt verdrietig waren.

0: waren, omdat ze dus bijvoorbeeld in een psychose zaten en daardoor geen Pride konden vieren. En gewoon daar, ja, dat er dan toch iets was voor hun.
1: Ja.
0: Die had wel echt heel veel betekenis ook.
1: Ja, dat je op meerdere manieren eigenlijk in jezelf probeert te zijn.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Ja. Ja, die vond ik ook wel spannend. Want je weet natuurlijk niet wat... geen idee, ik had dat niet gedaan. Maar het was echt schitterend was het.
1: Heeft die spanning nog iets... Ik bedoel, waren er daardoor nog bepaalde dingen... daar hadden we even een minder momentje. Of ging dat gewoon goed? Heb je dat gewoon kunnen loslaten, zeg maar?
0: Nee, we konden het zeker loslaten. Ik vond het in het begin gewoon spannend. Omdat je ook niet weet wat de spanningsboog is van mensen.
1: Ja.
0: En mijn muziek gaat ook wel echt over emoties. Maar ik vond het juist daardoor... Zo mooi, want deze mensen zitten daar gewoon helemaal in. En wat heel cool was, we hadden ook een plek op het podium van ruimte gemaakt van... is er iemand die iets wil voordragen of wil doen?
1: Oeh.
0: En daar kwamen echt zulke mooie gedichten uit. En de band heeft hebben ook nog geïmproviseerd met de mensen. Dus, ja.
1: Een soort open podium en een jam sessie. En net dat open podium en jam sessie over zich gedaan. Dat sluit ook weer mooi aan.
0: Het was echt... Nou, we waren echt diep ontroerd. Het was echt heel erg mooi.
1: Want ik ben
0: ook... Waanzinnige Pride.
1: Ja, waarom is dit... waarom is dit nog steeds zo belangrijk? Wat betekent dit voor de gemeenschap?
0: Ja, Pride is echt een moment... waar je gewoon even niet... die ene persoon bent. Meestal, weet je, dat is wel gewoon een kleine groep. Dus... Eigenlijk, als ik het even gewoon persoonlijk maak, meestal ben ik gewoon als enige queer, zeg maar.
1: Yeah.
0: En dat merk je toch in heel veel dingen die voor mensen vanzelfsprekend zijn, zijn er niet voor mij vanzelfsprekend. Of hoe de wereld is heel erg ingericht op hetero stellen en sowieso allemaal zo heel erg huisje, boopje, beestje. Er is gewoon best wel een soort script als je hetero bent, waar je heel veel mensen in passen en waar je pas bewust van wordt als je daar helemaal niet in past. En dan denk je, hè, waarom? Het is dan heel lekker om een dag te hebben en ook heel nodig, waar je gewoon mensen hand in hand ziet lopen en mensen gewoon dragen wat ze willen en dat je gewoon denkt van, we zijn gewoon even lekker met elkaar.
1: Is het echt die setting ook, van dat je bij elkaar ook bent, dat je weet, hier word ik niet veroordeeld, hier kan ik zijn, hier mag ik zijn wie ik ben.
0: Ja. Ja, en hier ben ik gewoon een keer niet die uitzondering die niemand snapt. Maar dat is het persoonlijke. Maar ja, daarnaast is het natuurlijk gewoon hartstikke nodig. Omdat het in heel veel landen is het gewoon...
1: Anders.
0: Mag je niet trouwen als je homoseksueel bent.
1: Word je vermoord. Ja.
0: Ja, laat staan als je trans bent. Hier in Nederland staan transrechten hollen achteruit. Terwijl het gewoon meerdere malen bewezen is dat die zorg... die hormoontherapie levensreddend is. Is al heel vaak onderzocht. Dus... Ja, het wordt een beetje een speelbal, zeg maar, van de politiek.
1: Ja, terwijl, dat is het rare eigenlijk ook. Want het wordt ook zo een politiek onderwerp gemaakt. Terwijl dit gaat gewoon over mensen die zijn zoals ze zijn. En het is helemaal geen politiek. Dit gaat gewoon over mensen en
0: het gaat over mensenrechten. En mensenrechten vind ik eigenlijk niet iets politieks. Iedereen zou toch voor gewoon mensenrechten die we met elkaar hebben afgesproken. Van, dit is humaan. Ja, dat is wat mij betreft niet links of rechts. Dat is gewoon... Een afspraak met elkaar.
1: Ja.
0: Maar het is een, denk ik gewoon een hele goede afleidingsmanoeuvre.
1: Ja. Ja.
0: Van de echte problemen.
1: We kunnen, het is denk ik iets wat we gewoon voor bewust zijn. Wat we moeten blijven behandelen. En we kunnen er... Ja, helaas, we hebben één praatje. Dus ik wil eigenlijk ook nog... Want we kunnen er heel lang over doorgaan. Het is zo'n belangrijk onderwerp ook. Maar we moeten ook eventjes naar dat nieuws. Dat tragische nieuws wat er kwam. Wat ook iets anders bracht, zeg maar, voor de Pride.
0: Van Berlijn.
1: Ja. Hoe was voor jou de beleving daar? Wat heb je gezien ook dat het voor een effect vervolgens had op de internationale Pride-viering in Amsterdam bijvoorbeeld?
0: Nou, het was wel heel bizar, want ik weet niet of je al gezegd hebt van de luisteraars. Misschien weten ze het allemaal, misschien niet. Maar er is dus een man met een busje op de Pride-viering in Berlijn ingereden. En het was voor ons heel bizar, want we hadden de dag ervoor, stonden wij in het Vondelpark en hebben de koningin ontmoet. En was het alleen maar feest en... kinderen die speelden en gelukkige stellen en was het heel erg die veilige bubbel.
1: Ja. Yeah.
0: En de dag daarna, of diezelfde avond is dat gebeurd in Berlijn. Dus het was wel echt heel verdrietig.
1: Ja.
0: Yeah. We kwamen op maandag als band bij elkaar om te repeteren voor onze show, Sinatol. We hebben wel even zitten, vet hard zitten huilen. Mm. En na fietsen op het fietspad, hoe we die gingen repeteren. En ja, het is dan wel echt belangrijk gewoon om bij elkaar in te checken. Dus in alle groepsapps en ja, ja. Goede vrienden gebeld, hoe is het? En het is gewoon heel naar, want je gaat gewoon, we hebben ook een herdenking gehad in Utrecht. En dan zie je iemand lopen met een rugzak of je ziet iemand op een bus rijden. Dat je wel, oh, lopen wij nu gevaar, weet je?
1: Ja, je wordt meteen op je hoede. Ja, ik vind het lastig ook wat dat betreft. Dat het voelt eigenlijk alsof heel lang al we stellen van... Nou, in Nederland zijn we tolerant.
0: Ik hoor je heel slecht.
1: Oh.
0: Kun je hem nog eens herhalen?
1: Ja, zeker. Hoor je me nu goed?
0: Wat?
1: Oké. Okay. Bieke, volgens mij begint de verbinding een beetje lastig te worden. Hoor je me nog?
0: De verbinding valt helemaal weg, joh, Jordi.
1: Oké. Okay. Hey, Bieke, ik ga gewoon...
0: Hoor je niet meer.
1: Bieke is het denk ik eventjes kwijt qua verbinding. Ja, de boodschap mag duidelijk zijn. Er zijn meer mensen in de wereld dan hetero stellen. Er zijn allerlei paletten. En heb respect voor iedereen die er is. Heb begrip. Probeer je ook eens te verdiepen als je het niet begrijpt. In fietsen op het fietspad van Bieke onderstreept ze die boodschap nog eens een keer op een hele mooie manier. En het is gewoon een heel fijn nummer. En je hoort hem nu op Roulette FM.
2: Ik wil niet horen dat jij het niet zag.

0: Kijk, investeren kan ook in vrede, goede zorg en onderwijs. Mentaal gezond, gelijke rechten en humaan beleid.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Coronel in Huizen is fun. Kom karten, klimmen in het grootste indoor klimbos van Europa, lasergamen tussen autovrakken, speel met VR of glow-in-the-dark golf. Coronel is fun. Check coronel.nl en beleef het zelf.
12: Altijd in de buurt.
1: Roulette FM.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
14: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
13: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Citrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
15: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
13: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Maar alleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
12: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren. Roulette
17: FM. Het is onze

0: Lipa met New Rules. Die is ook alweer oud wat dat betreft, maar blijft echt een banger van haar. En het laatste er wel over dat mensen moet zij niet eens een keer met nieuw materiaal komen? Laat die vrouw met rust. Hartstikke veel lekkere hits. En deze New Rules is daar een voorbeeld van. Hoor je gewoon hier op Roulette FM. Prima invulling van je donderdagavond. Ja, en welkom, het mag duidelijk zijn. Tweede uur van Lokaal Kabaal, uitzending 142 alweer. Ja, en als je net pas inschakelt, schakel ze wat eerder in. We zijn gewoon al 70 minuten bezig, joh. Hey. Maar gelukkig voor jou, er is nog veel meer wat op de planning staat. We gaan nog allemaal dingen doen. Ik ga je vertellen waar je nog heen moet voor allerlei lokale muziek. Ja, en we hebben een bijzondere gast in de studio. Ja, dit wordt ook wel een mooi verhaal om te delen. Maar eerst, ja, dit is altijd het momentje in het programma voor mijn favoriete plaat. De verslavende plaat. Dit is het plaatje wat ik altijd als eerste draai. En ik moet wel eerlijk zeggen, dit plaatje is zeker ook het eerste plaatje wat ik draai. Ik zat al een beetje te twijfelen, is dit maar slavende plaat of niet? Of soms is het niet zo over. Soms heeft het ook heel lang nodig. Ik heb ook wel eens gehad bij een plaat dat het heel lang duurde. Ik dacht, is dit het nou? Ik weet het niet. En toen was het een van de beste verslavende platen die ik ooit heb gehad. Ik weet nog niet waar per deze heen gaat. Het is zeker in ieder geval de plaat die ik op dit moment het meest luister. En als eerste luister in mijn favoriete playlist. En je krijgt hem op het moment dat je een Amerikaanse superproducer in de categorie dance bijeenbrengt met een hitmachine. Diplo is die Amerikaanse producer. Cameron Whitcomb ken je al van de nodige hits. Deze hoor ik nog steeds niet echt op de radio voorbij komen. Maar hier hoor je hem wel. En er zijn meerdere versies van. Maar ik draai ook echt degene die ik het allerleukst vind. De VIP mix. Would You Still Love Me? Is
1: de verslavende plaat.
0: Nu op Roulette FM.

0: Verslavende plaat.
1: Ja, en die is van Diplo en Cameron Whitcomb. Het is wel wat commerciëler dan dat je van mij gewend bent. Meestal zit ik in de beetje lugubere, rare muziekartiesten en dergelijke die mensen nooit kennen. En dit zijn nou twee vrij grote namen. Beetje een mainstream, commercieel, catchy plaatje. Dat is even weer wat anders. Maar ook dat vind ik soms echt te gek. Het wisselt bij mij allemaal af. Het is een beetje net zoals de lokale muziekartiesten die we hebben. Ja, en dan gaan we eigenlijk naar iets wat, mag misschien wel commercieel. Laat ik het in ieder geval zo zeggen. Zij is verantwoordelijk voor een schitterend initiatief. Hier in de buurt, ze is lokaal, dat mag ook gezegd worden. En sinds kort heeft ze een nieuwe manier om dat initiatief te promoten. Maar het initiatief zelf is ook nog heel jong. Om uit te leggen in ieder geval wat dat is, wat dat initiatief is, is hier live in de studio Rebecca van Vliet van Superhelden Hulphond. Hey, welkom.
2: Dankjewel.
1: Laten we dat, wat ik heb het over jonge initiatieven. Vertel eventjes, welk initiatief is het? Hoe lang is het er al?
2: Nou, het is er denk ik nu ruim een jaar denk ik dat we er bestaan. En het is eigenlijk ontstaan vanuit een missie natuurlijk.
1: Ja.
2: De missie is om de wereld voor assistentiehondenteams toegankelijker te maken. En meer begrip te tonen, meer begrip te krijgen voor assistentiehondenteams. En uiteindelijk is dat het doel. En eigenlijk zijn hier heiligen alle middelen om dat doel te bereiken. Waar ik maar goed in ben. Daar komt het een beetje op neer. Laat het zo zeggen.
1: Nou ja, voor iets als dit denk ik dat je in principe veel mag inzetten. Want het is een goed initiatief.
2: Ja.
1: Ik ben aan de ene kant niet in thuis. Ik heb er niet mee te maken. Maar hoe zit het met diverse... Want er zijn wel meer programma's met assistenthonden. En hoe verhoudt je dit bijvoorbeeld tot andere organisaties? Nou, zijn er veel organisaties eigenlijk?
2: Ja, er zijn wel wat organisaties. Maar meestal zijn ze toch verbonden aan een school. Of aan iets van een organisatie. Dat is nou juist het punt. En ik probeer onafhankelijk te zijn.
1: Okay.
2: Dus ik probeer niet aan een school vast te zitten. Dus ik probeer juist zo onafhankelijk mogelijk te zijn. Alle informatie die ik drop, ook op de website en ook die ik gratis verstrek, die probeer ik onafhankelijk te doen. Zonder gekleurd te laten zijn vanuit andere invalshoeken.
1: Dus het gaat puur om informatievoorziening over assistenthonden.
2: Dat en de producten die ik zelf als team, want ik ben zelf een assistentiehondteam, die ik zelf mis als team, die ook te produceren. En die dan weer uit te geven aan andere assistentiehondteams. Die dan weer aan te bieden.
1: En je geeft alleen producten en toebehoren uit?
2: Tools. En uiteindelijk doe ik ook voorlichting geven.
1: Ja.
2: Ik heb een informatiepakket, een lespakket voor scholen inmiddels ontwikkeld. Die dus ook niet verbonden is aan een of andere hulphondenschool. Maar die gewoon los staat van alle andere scholen. En ook gewoon heel veel gratis tools die gewoon teams kunnen downloaden die behulpzaam zijn voor hun als team.
1: En dat zijn echt de teams en scholen eventueel?
2: Ja, maar echt basisscholen.
1: Kan je er ook als je een hulphond hebt en je hebt misschien, ik weet niet, misschien toch bepaalde dingen tegenaan loopt, zou je dan ook kunnen aanmelden?
2: Ja, dan kan je dus, ik krijg heel vaak klanten, nieuwe producten ontstaan vaak doordat mensen komen bij mij en zeggen van joh, ik loop hier tegenaan. Kun je er eens over meedenken? Wat kunnen we eraan
1: bedenken? Kun je een voorbeeld noemen van iets?
2: Ik kan wel een voorbeeld noemen. Ik had laatst een mevrouw in de rolstoel. En die wilde graag de hond meer ruimte geven. Maar die liep er tegenaan dat ze de lange lijn was lastig.
1: Ja.
2: Want je kan niet met een hond met een 3-meter lijn laten lopen aan een rolstoel. Dat is lastig.
1: De lijn waaraan de hond zit via haar, ja.
2: Ja, dus uiteindelijk hebben we een soort rollijn ontwikkeld. Die iedere keer wel oprolt. Maar wel lang genoeg is en stevig genoeg is om aan die rolstoel vast te binden.
1: Hoe komt het dat dit soort... Dit klinkt eigenlijk als een soort van ei van Columbus bij. En zo van, waar missen we dit nog? Hoe komt het dat jij hierop ingestapt bent? Omdat het nodig is.
2: Ik denk dat de doelgroep te klein is.
1: Ja?
2: Ik denk dat de doelgroep is natuurlijk heel klein. Ik verkoop misschien 2-3 items. Net zoals ik heb ook een elektronische klikker gemaakt voor iemand die dat nodig had. Was iemand die kon geen knop induwen van een klikker. En je traint een hond met een klikker.
1: Ja.
2: Met zo'n klikje. En die kon die knop niet induwen. Dus ik heb uiteindelijk daar een elektronische variant van gemaakt. Gewoon met een piepje.
1: Okay.
2: Samen met mijn zoon.
1: Wow.
2: En uiteindelijk heeft die persoon er heel veel aan gehad. Alleen ja, daar verkoop je er misschien 3-4 van.
1: Dus omdat er geen commercieel belang is?
2: Er is geen commercieel belang. Er is niemand die dat wil.
1: Maar ook, wat, ik kan me ook voorstellen dat dit soort dingen ook niet echt passen in een commerciële hoedanigheid. Want dit is zorg, zou je zeggen. Toch is faciliteer je items en diensten die er nog niet echt zijn of die gemist worden.
2: Klopt.
1: Dus het is toch verbazingwekkend dat dat er dan niet is. Hoe komt het dat bij scholen dan niet... zijn die dan te groot om zoiets op te pakken?
2: Nee, maar die hebben een ander doel. Scholen zijn, hulponderscholen zijn bedoeld om die hond op te leiden. Die zijn niet bedoeld om accessoires of benodigdheden te maken.
1: Dus dat is alleen maar gefocust op echt de training van de hond. En dan het doorgeven ook van de hond aan degene die dat nodig heeft.
2: Ja, of als teamtraining opleiden, zoals ik met Iris doe. Maar niet om...
1: Ja, dat is ook eventjes leuk, want je bent in goed gezelschap. Dat moet ik ook eventjes noemen.
2: Want
1: je bent niet in je eentje gekomen. We hebben nog iemand anders in de studio. Ja. Ik denk dat dit zeker voor het programma een primeur. Maar misschien ook wel voor Roulette FM. Want wie is er nog meer?
2: Iris. Iris is erbij. Ja, Iris is mijn hulphond.
1: Iris is ook een hartstikke leuke hond. Ik weet weinig van honden, moet ik eerlijk zeggen. Wat voor hond is het voor de meeste tijd?
2: Een Barbary Retriever. Dus het is een Barbet gekruist met een Golden Retriever.
1: En het is een ontzettend lief beestje. Hij is ontzettend rustig.
2: Ze is lekker gaan slapen.
1: ze is nu al weg. Dus, maar je mag, kan ons geloven, ze is er echt.
2: Ze is echt, ja.
1: Dus je bent samen met Iris. Is Iris iemand die je nog op een hond die je nog ook op ideeën brengt? Krijg je vanuit Iris ook nog bepaalde ideeen? Zeker. Of vanuit je eigen persoonlijke situatie?
2: Ja, Iris is mijn derde hond. En eigenlijk alle inspiratie komt natuurlijk vanuit mijn eigen situatie, mijn eigen leven. Met mijn honden. Maar ook vanuit de mensen om mij heen. Kijk, ik heb natuurlijk ook meerdere assistentiehondteams als vrienden in mijn vriendenkring. Want dat gebeurt nou eenmaal als je zelf een assistentiehond hebt, dan krijg je ook assistentiehondvrienden. En daar ga je mee om. En ja, uiteindelijk leer je daarvan en wat er nodig is. En van haar ook.
1: Dat hebben we misschien denk ik nog niet eens gemeld. Maar jij hebt zelf inderdaad een hulphond. Dat is dus ook om een reden. Want welke functie is er voor jou? Want misschien weten mensen ook niet wat allemaal de aanleiding ervoor is.
2: Je kan voor allerlei redenen een hulphond hebben. Maar mijn reden waarom ik een hulphond heb is cardiac alert.
1: Ja.
2: Dus als mijn hartslag stijgt, mijn bloeddruk daalt, dan ga ik letterlijk oud. Val ik flauw. En voordat dat gebeurt, signaleert Iris dat. Dat ruikt ze. En dan kan ze dat aangeven bij mij. En dan kan ik op tijd op de grond gaan zitten, zodat ik niet met mijn hoofd ergens tegenaan val. Dus dat is haar belangrijkste taak. Daarnaast doet zij ADL-taken. Dus geeft zij dingen aan, brengt ze medicijnen, dat soort dingen.
1: Dit is radio namelijk. ADL, kan je uitleggen waar de afkorting...
2: ADL is algemeen dagelijks leven, daar staat voor. En algemeen dagelijks leven staat eigenlijk voor algemeen dagelijks levensverrichtingen. Dus eigenlijk alles wat jij moet doen in huis, de was, aankleden, uitkleden. Ja, eigenlijk al dat soort dingen, daar helpt ze bij.
1: Er zijn nu mensen denk ik thuis die denken, wauw, een hond die de was komt doen. Waar kan ik me aanmelden? Zo werkt het dus niet.
2: Nee.
1: Je moet het wel nodig hebben. En wees blij dat je het zelf mag doen.
2: Precies.
1: Maar in dit geval helpt Iris jou.
2: Ja.
1: En zo zijn er dus meer honden die andere mensen helpen.
2: Ja.
1: We gaan het straks nog verder op in het uur hebben over de meer op jaar allemaal aandacht voor vrouwen. Dit is dus een project van een jaar nu. Wat heb je tot nu toe gemerkt van dat je dit hebt neergezet? Wat krijg je terug van mensen?
2: Nou, ik krijg heel veel terug. Je ziet natuurlijk alles stijgen. Je ziet de aanvragen stijgen. Je ziet de groep mensen die blijft, zie je ook stijgen. En je ziet heel veel terugkomen van mensen. Ook hoe blij ze er eigenlijk mee zijn, hoeveel oplossingen je er eigenlijk creëert. En het aantal producten natuurlijk zie je gigantisch stijgen. En dat betekent gewoon dat al die aanvragen zijn binnengekomen. Want anders dan ontstaat er vaak niks.
1: Is dat ook allemaal vanuit de buurt? Is dat lokaal die aanvragen?
2: Nee, heel Nederland.
1: Heel
2: en
1: Nederland.
2: Ook België inmiddels.
1: Is het ook iets, is het vanuit, ja, je kan natuurlijk pakketjes en dergelijke versturen, maar je biedt ook diensten aan en hulpvoorzieningen. Is dat makkelijk om dat vanuit één plek en in je eentje te doen? Of is dit iets wat nu al eigenlijk zo zich ontwikkelt dat je daar hulp bij nodig hebt, dat je misschien op meerdere plekken moet gaan zitten?
2: Nou, ik moet zeggen, ik deed dat eerst vanuit mijn huiskamer toen ik nog in mijn oude woning woonde.
1: Ja?
2: Ik ben gelukkig 3 maanden geleden verhuisd.
1: Ja.
2: En nu heb ik een aparte kamer daarvoor.
1: Wauw.
2: Waardoor ik gelukkig niet alles meer in mijn eigen woonkamer heb. En daardoor is het nu wel te doen. Maar het was niet meer te doen. Alles stond in de woonkamer en het was gewoon gigantisch.
1: Dat zijn ook spullen. Maar ik kan me ook voorstellen dat misschien de vraag op een gegeven moment zeker als mensen komen en dan blijven en er komen meer mensen bij. Dat die vraag zo groot is dat je zegt van het is ook niet meer een eenmans karwei.
2: Ja, dan moet ik gaan kijken of er mensen bij komen.
1: Want het is, precies, want het is nu iets wat jij alleen doet,
2: toch? Ja, ik doe het nu alleen met mijn zoon.
1: Ja, precies.
2: En mijn zoon is 13 en die doet vaak de techniek erachter. Dus ik moet zeggen...
1: Wauw, slimme jongen.
2: Hij doet programmeren. Dat vindt hij heel leuk. Hij is zo autistisch, maar hij vindt programmeren fantastisch. Dus als ik vastloop met het website bouwen, want we doen alles zelf. Dus van website bouwen tot verzenden, tot alles. Tot muziek maken. Echt alles doen we zelf. En hij vindt dat leuk. Dus als ik vastloop met website bouwen of iets anders, techniek erachter, dan zeg ik... Bo, hier. Bo, alsjeblieft, doe jij het even voor me? Want ja, dan lost hij dat probleem voor me op. Dus dat is heel chill.
1: Heel mooi. Nou ja, wij gaan eventjes naar een muziek. En meestal is de muziek ook toegespitst op degene die te gast is. We gaan dat ook toelichten. Maar het spreekt voor zich. Superhelden Hulphond is de artiest. Nou, dan hoef je niet te raden verder wat de link is. En eerste plaat, die gaan kaderen, want er zijn nogal wat nummers. Maar we gaan Better Together. Dat is persoonlijk favorietje toen ik door de muziek heen ging. Hoor je nu op Roulette FM?

0: Roulette FM Agenda.
1: Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. De oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2.500 jaar oud. Het is generaties lang doorverteld en krijgt nu een eigen tijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zaterdag om 3 uur en zondag om 11 uur en 3 uur. Welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Palts 1 in Soest. De entreeprijs is €18. Dagpauwogen, citroenvlinders, koolwitjes, vuurvlinders en landkaartjes. Zomaar wat soorten vlinders die je op landgoed Zandwijk tegen kunt komen. Ga mee op zoek naar deze opvallende insecten en de planten waar de insecten van afhankelijk zijn. Dat helpt de ecologische samenhang binnen het gebied beter te zien. De natuurwandeling start zondagochtend om 11 uur bij het landgoed Zandwijk aan de Utrechtseweg 301 in De Bilt. Aanmelden is verplicht via ivndebilt.nl. Ga tijdens de bruggetjesroute mee op zoek naar de oorsprong van de beek door het Zeisterbos. Ontdek hoe het jachtbos veranderde in een recreatiebos. Herten en maneschapen kruisen het pad. Ook de jager wordt niet vergeten. De wandeltocht van het Gildezeis door het meer dan 100 jaar oude bos start zondag om 2 uur bij het Jagershuis aan de Jagersingel 15 in Zeist. De deelnamekosten bedragen €3.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: En zijn weer terug. En niet alleen ik ben er nog altijd, maar we zijn ook nog altijd met Iris, hulphond. Ze kijkt mij heel lief aan. En Rebecca, ook zij is in de studio. Namens een superhelden hulphond. Nou, hebben we net al kennis gemaakt met superhelden hulphond, de artiest. Vertel eventjes hoe dat zit, want het is... Wat is jouw link? Wat is de aanleiding om vanuit muziek dit te promoten en hier aandacht voor te vragen?
3: Nou, het is eigenlijk... Ik heb natuurlijk van mezelf heb ik altijd al muziek gemaakt.
2: Dat weten de mensen niet.
3: Van jongs af aan heb ik altijd al muziek gemaakt. Laten we zo zeggen. Ik heb altijd viool gespeeld.
2: Ja.
3: Vanaf een hele jonge leeftijd al. En ik heb ook eindexamen muziek gedaan op de middelbare school. En... Ja, eigenlijk heb ik altijd die muzikale link gehad. Alleen op een gegeven moment kon ik niet meer muziek maken. Ik kon op een gegeven moment viool niet meer vasthouden. En toen is het een beetje in het slop geraakt. Maar ik heb wel altijd dat verlangen gehad om eigenlijk altijd muziek te blijven maken.
2: Je bent dus ook een muzikaal persoon.
3: Muzikaal persoon van mezelf uit. Ik heb ook altijd nog allerlei andere instrumenten gespeeld. Ik heb altijd een beetje gitaar erbij gedaan. Een beetje blokfluit. Weet je, ik heb altijd een beetje van alles nog wat gedaan.
2: Ik vind het altijd mooi als de mensen dit zeggen. Ik kan dus echt voor mijn leven nog geen instrument aanraken. Dus ik kan, als ik eraan, dan gaat het helemaal verkeerd. Ik heb het wel geprobeerd. Ik kan ook niet zingen, merk ik. Dus ik vind het mooi altijd als muzikale mensen zeggen. Ik doe dit nog en ik doe dat nog. Jij kan dit dus. Dus jij bent een muzikaal persoon.
3: Ik ben zeker niet onmuzikaal, laten we het zo zeggen. Alleen, ik op een gegeven moment kon het fysiek gewoon niet meer. Dus ik heb zeker een muzikale achtergrond, maar ik kon het fysiek niet meer. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat op elektronisch via AI wel kon. En ik had wel heel veel verhalen te vertellen. En ik wilde ook gewoon ik had ook gewoon allerlei creatieve ideeën en informatie. En gewoon een boodschap te brengen.
2: Precies. Voor je organisatie wilde je ook iets onder de aandacht brengen. En muziek is natuurlijk iets een mooie manier om dat te kunnen doen.
3: En een nieuwe ingang ook.
2: En voor de duidelijkheid, want het heet dan Superhelden Hulphond ook als artiestennaam. Heb je daar nog van gedacht om misschien iets van een normale artiestennaam? Of was het van, nou dit is handig, want dan is de link naar de organisatie heel duidelijk.
3: Dan is de link naar de organisatie heel duidelijk, was voor mij al zo. En het is al een merknaam, dus die merknaam is al beschermd. Dus dat scheelde ook al, dat hoef je dat allemaal weer niet aan te schaffen. Dat was praktisch, puur praktisch.
2: Nou ja, dat is ook wel eens belangrijk.
3: Ja, dat. En het hoort allemaal bij elkaar. Het is een onderdeel van, voor mij dan.
2: En ik kan me ook voorstellen dat je zegt van, nou ja, weet je, ik kan het zelf niet maken, maar ik kan dan wel produceren. Ik kan schrijven, ik kan ideeën neerzetten. Heb je ook overwogen om met bijvoorbeeld artiesten samen te werken, om dan met gezamenlijk muziek te produceren?
3: Dat zou kunnen.
2: Buiten AI om, zeg maar?
3: Ja, dat zou kunnen. Maar dan moet je allemaal weer een team vinden en dat is ook allemaal weer. Moet je allemaal weer uitbesteden en dan kan het niet 's nachts. Zo simpel is het
2: zit gewoon. Er zit iets praktisch
3: er zit
2: achter.
3: Iets praktisch achter, ja.
2: Nee. Dus, ja, oké. Dus, maar in dat opzicht is het mooi dat AI er is.
3: Zeker.
2: Wanneer is dit idee gekomen om het met AI te doen? Wanneer is dat begonnen?
3: Dat is eigenlijk heel spontaan begonnen. Mijn broertje kwam ermee. Mijn broertje kwam met, joh, kijk, ik heb iets voor mijn vriendin gemaakt. Ik zeg, oh, wat leuk. Kun je me delen? Zo is het eigenlijk ooit begonnen. En ik dacht, nou, oké, dit is wel een mooie manier om weer een nieuwe manier van voorlichting te geven, dacht ik eigenlijk. Dat is eigenlijk een mooie manier van ingang om weer... dat was eigenlijk het eerste wat in mijn hoofd kwam. Oh, dit is een nieuwe ingang. Kan mijn creativiteit weer in kwijt. En daar heb ik eerst een paar nummers gemaakt. Ben ik een paar nachten mee bezig geweest. En na een week stond er een nummertje. En toen dacht ik, oh, dit is leuk. Ik denk dat als ga dit gewoon eens proberen. En toen heb ik dat een paar vrienden gedeeld. Ze zeiden, oh, dit is best goed. En nou, zo is het een beetje begonnen. En uiteindelijk dacht ik, nou, oké, dan gaan we dat op DistroKid zetten. Gaan we dat online plaatsen. En zo is het eigenlijk balletje een beetje gaan rollen.
2: Ja, en het staat op diverse streamingsdiensten. Je kan ook op Spotify mee terecht. Maar als je, er staat al best wel, in korte tijd staat er best wel veel nummers.
3: Ja, je moet bedenken, ik slaap 2 uur per nacht, hè?
2: dus de tijd dat je niet slaapt, gaat meteen naar muziek produceren.
3: Ja, meestal wel.
2: hoeveel nummers, ik scroll er nog even doorheen, maar hoeveel nummers heb je al uit?
3: Ik heb geen idee, ik heb ze niet geteld, als ik heel eerlijk ben.
2: Het zijn er best wel wat. En als je daarna gaat, dat als je kijkt naar de release date op Spotify, dan is het allemaal echt binnen een tijdsbestek van enkele maanden.
3: 2 maanden.
2: Ja, is het plaats. Heeft dit, als ik kijk van het eerste nummer naar het laatste nummer, zit daar meer tijd tussen in het maken? Oké, dus ja. De nummers zijn eigenlijk vrij snel online gezet, maar er zit veel langer productietijd achter. Wat ik ook zie is dat er zit Engels, er zit Nederlandstalig. Ik hoor ook wel weer een gelijkenis, want ik hoor een zanger en een zangeres consequent in de nummers. Ik hoor een soort ook van een beetje indie folkachtig geluid vaak. Ik ben wel benieuwd naar alle... Ten eerste, de wisseling tussen Engels en Nederlands. Het lijkt me niet een vaste keuze voor het een of het ander. Maar hoe komt het dat je tussen Engels en dat je zowel Engels en Nederlandse muziek hebt?
3: Zelf heb ik een voorkeur voor Engels.
2: Ja?
3: Omdat ik dan denk dat ik een bredere doelgroep bereik. Alleen onder mijn volgers was er ook wel behoefte aan Nederlands. En omdat ze zich daar meer mee konden identificeren.
2: Was dat ook omdat het dan misschien toch makkelijker de boodschap overkomt, ja, dan dat het in het Engels is? Of misschien, mensen hebben ook nog eens de neiging dat ze het beter voelen in gewoon hun moedertaal.
3: Ja, ze hadden wel zoiets van, we kunnen dan, als we Engels luisteren meer naar de melodie. En als we het in Nederlands luisteren, kunnen we het ook volgen.
2: Okay.
3: Dus ik had zoiets, dan gaan we ook Nederlands maken. En dan doen we gewoon Nederlands en Engels naast elkaar. Want het gaat mij om de boodschap. Het gaat mij niet om de muziek op zichzelf. Dat is niet de boodschap op zichzelf. Bij mij gaat het echt om de boodschap die erachter ligt.
2: Het is ook wel, er zitten ook nummers. Er zijn ook nummers volgens mij die meer een beetje op kinderen gericht zijn. Die zijn volgens mij altijd Nederlands. Ik kan me voorstellen dat het sowieso prettig is met oog op dat de kinderen het dan gewoon beter kunnen begrijpen. Want je wil ook echt een boodschap overbrengen. Dus je hoopt dat mensen niet alleen maar naar de muziek en de melodie luisteren, maar ook naar de tekst. Dus de link met Nederlands snap ik wat dat betreft heel goed. Maar je voorkeur zelf is voor Engels wat dat betreft. Ja. Kan het ook nog een mix zijn? Dat je zegt ik ben er zelf nooit zo fan van, maar dat je Engels en Nederlands misschien door elkaar brengt om een boodschap wel over te kunnen brengen, maar je eigen voorkeur misschien nog te behouden? Of?
3: Nou ja, het wordt, zeker zoals het nu is, blijft het Nederlands en Engels naast elkaar. Want ik wil zelf gewoon ook af en toe gewoon een Engels nummertje maken. En Nederlands blijft ook, want daar gaat gewoon de voorkeur soms naar uit. En ik merk zelf dat ik wel steeds ook Nederlands steeds leuker begin te vinden. Dus ik vind het ook steeds leuker om af en toe gewoon Nederlands te maken.
2: Ja, alles proberen natuurlijk, vind je dan misschien de optimum. Is het ook, want het is mooi in een bepaalde stijl. Een beetje indie folkstijl zou ik zeggen. Heb je nog plannen om te zeggen, ik ga een heel andere stijl doen. Dat wordt misschien meer poppy of meer urban of meer rock. Of...
3: Nou, ik zit dus niet per se vast aan een stijl.
2: Nee, daarom.
3: Ik kijk dus welke stijl er past bij een nummer. Want er komt ook een nummer online. Dat is echt puur rock. Die komt er nog aan. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de triathlon die online is gekomen, die is absoluut geen indie folk.
2: De meeste, zeker Engelstaligen, voelen een beetje indie folk achter.
3: Ja,
2: zover je er een labeltje op kan plakken. Ja, dus het zit allemaal in ieder geval best wel nog in redelijk netjes bij elkaar.
3: Dat verandert wel, kan ik je zeggen. Met wat er nog aankomt.
2: Kijk, dus er komen ook nog heel interessante. Dus de mensen moeten dat in de gaten houden. We hebben net Better Together gehoord. Dat is wel een typisch voorbeeld van zoals ik het net ook beschreven heb. Dit is de nieuwste plaat, is gewoon bestaan. Volgens mij de nieuwste release. Nederlandstalig. Ja. En die gaan we nu horen op Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De politie trekt aan de bel over de groei van het aantal ongelukken met opgevoerde fatbikes. Sommige van die fietsen kunnen zelfs harder dan 60 km per uur. De snelheid van fatbikes is volgens de politie niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor andere weggebruikers. Omdat de snelheden zo hoog liggen, kunnen de gevolgen van een ongeluk groot zijn. Omdat de meeste bestuurders van de opgevoerde fietsen minderjarig zijn, doet de politie een oproep aan de ouders. Een kort gesprek tussen ouders en hun kinderen over het gebruik van de fatbike kan al bijdragen aan een veilige situatie op de weg. Voor vragen over de regels of advies kan er contact opgenomen worden met de politie. Bunnik roept inwoners en bedrijven met bouwplannen op om zich in een vroeg stadium te melden. Met zo'n tijdig bericht kan de gemeente het project al vroeg bij netbeheerder Stedin aanmelden. De gemeente doet de oproep vanwege de problemen op het stroomnet en de aansluitstop die Stedin heeft ingesteld. Als Bunnik al in een vroeg stadium op de hoogte is van de bouwplannen, kan er ook eerder netcapaciteit aangevraagd worden. En daarmee wordt de kans op vertraging in het bouwtraject verkleind. De gemeente bekijkt op basis van de informatie of de plannen voor de bouw in aanmerking komen voor een aanvraag. Aanmelden van bouwprojecten kan tot 2 september. Een groep van 32 kinderen uit Oekraïne viert 2 weken lang vakantie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De kinderen krijgen een programma met sport en spel aangeboden. De vakantie wordt georganiseerd door de Stichting Licht en de gemeente om de kinderen even te laten proeven aan een leven zonder bombardementen en schuilkelders. De initiatiefnemers hopen dat de kinderen uit de Zuid-Oekraïnse frontstad Ochakiv weer even kind kunnen zijn. In januari is de eerste groep kinderen opgevangen. In november volgt de derde groep. De kinderen die nu de zomervakantie vieren brengen onder andere een bezoek aan een dierentuin en Nemo Science Museum. Er is een filmavond en er worden diverse sport- en creatieve activiteiten georganiseerd. Ook bezoeken de kinderen het jaarlijks bloemencorso in Leersum.
0: Kijk op omroepzout.nl.
2: En we zijn weer terug. Ben je een beetje op de hoogte van het nieuws uit de regio. We hebben Iris, de hulphond, en Rebecca. Het is een beetje raar. Is het raar dat ik Iris als eerste aankondig?
3: Nee, is niet raar. Iedereen ziet altijd eerst die hond.
2: Ja, Iris is ook wel, even los van dat ze hulphond is, het is ook wel een schatje om te zien. Dus dat is... Rebecca, we hebben het gehad over het mooie initiatief. Vertel nog eventjes... Als mensen vragen hebben, als mensen iets willen weten, als mensen een bijdrage kunnen leveren. Of vertel even, waar kunnen mensen terecht? Wat heb je nog nodig? Waar kunnen we nog mee helpen?
3: Nou ja, ga sowieso alsjeblieft. Verleen toegang alsjeblieft aan alle assistentiehonden. En dat is vooral gewoon heel belangrijk. Maar weer steunen. Kijk op de website.
2: Noem even de website ook.
3: www.superheldenhulphond.nl. En... desnoods volg op social media. Hetzelfde woord, superheldenhulp. Ga je

0: De concertagenda.
1: Ja, want het is dan wel vakantie. Het is wel zomer, maar er zijn nog genoeg dingen hier te doen hier in de regio. Ja, en het muzikaal talent is nog steeds voor jou beschikbaar. En ik ga je vertellen waar je allemaal terecht kan. Te beginnen met vanavond al in DB's in Utrecht. Vanaf 8 uur, dus is al wel aan de gang. Maar gelukkig voor jou. Gaat toch 11 uur door, joh. Dan Green en de Mystery Machine als support van de Amerikaanse band Dead Meadow. Maar ik zou komen voor Dan Green en de Mystery Machine. Lokale Utrechtse band. En daar kan je heen. Moet je wel opschieten, want het is natuurlijk het voorprogramma. Maar ze zijn nog niet klaar. Dat geloof ik niet. Waar je ook terecht kan is in het Oude Pothuis tijdens de Jam Night vanavond om 11 uur. Zo hoef je zeker geen haast te maken. Is Fennen Scholten weer aanwezig. Ook wel bekend, gewoon afgekort onder Fennen. Een beetje fijne jazz. Kan nooit kwaad. Is aanwezig dus in Utrecht in het Oude Pothuis vanaf 11 uur. Dan gaan we naar morgen. Dan is in Paloma

vanaf 5 uur Aymar Torres en vanaf 9 uur Abra Musica. Laatst natuurlijk lokale Utrechtse Latin Hero. En sowieso iedere dag kan je terecht voor in Paloma voor live muziek van lokale bodem. Ook vanavond of ook morgenavond, maar een heel stuk later in de Echo in Utrecht, diep in de groef. Ze zijn er weer, terugkerende editie, met lokale DJ's vaak. Marco Kaas deze keer en Lisa van der Brink. Vanaf 11:30 s'avonds tot 3 uur s'nachts. Echt voor de nachtbrakers wat dat betreft. En als je daar goed van houdt, dan heb ik er nog wel eentje voor je. In de basis in Utrecht is weer de basis Talent Night. Net nog dat het vrijdag is tot 6 uur s'ochtends. Het is net hoe je het beleeft, hè. Met een viertal DJ's weer in de line-up. Waaronder de lokale held Walici. Tenminste, held, ik benoem hem als lokaal talent, moet ik eigenlijk zeggen. Walici is aanwezig als één van die vier DJ's tijdens de Talent Night. Zaterdag is er ook wat leuks. Dat is al overdag. Dus ja, als je nacht braakt, dan mis je dat misschien. Bijvoorbeeld een nieuwe editie van Kerkluisteren. Georganiseerd door Cynic en Tivoli Vredenburg. In een zevental kerken, 25 middagcorsetten. Het is nog tot 3 september, verschillende edities. En die zaterdag 8 augustus is vanaf 2:30 tot 2:15 Wild Rooster aanwezig in de doopsgezinde kerk. Het is maar 3 kwartier, dus zorg dat je niet te laat komt. En het is echt heel gaaf, zeker ook in zo'n setting. Dan is er ook nog Gitaardisco, de Wolf Moon Edition. In de Ronda in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Met DJ Vrijmoed en 3FM, 3 voor 12 DJ. Jasper Leijnes is daar ook aanwezig. Vanaf 10:30 s'avonds tot 2:00 s'nachts kan je daar terecht. Ja, en dan zijn we weer terug voor het late werk in de Echo. Nou, laat valt best wel mee. Om 8:00 s'avonds in de Echo, wordt wel tot laat, is er Ray Fuego. Dat is de main artiest. En hij heeft dus de support. Big Bobby Witch worden net al onder de 2 lokale muziekartiesten. En om 11:00, dat is dan wel weer lekker laat. 11:00 s'avonds in het Oude Potthuis in Utrecht tijdens de Band Night. Een speciale Blues Night met Tim Kersies, die allemaal vrienden meebrengt. Tim Kersies is natuurlijk ook onze vriend die in de programmeur zit bij het Oude Potthuis. Ja, en wat er nog meer is, ga ik je straks nog vertellen. Maar eerst Fenne met Boy and Girl. Ja, deze draai ik al veel vaker en ik krijg er nog niet genoeg van. Het kader van dat ze vanavond optreedt in het Oude Potthuis.

0: Al talent, bekend en onbekend, Jordi van Angeren, wat een toffe vent.
1: Ja, dankjewel. Met zo'n aankondiging komt goed. Blue Dog gaan ook binnenkort denk ik alweer in de studio zien. Wat is er nog meer te doen in de concertagenda deel 2? In Kabul Agogo in Utrecht is Danscafé Teatro op zaterdag 8 augustus van 6 tot 10 en van 10 tot 4. De lounge sessie is in eerste instantie vanaf 6 uur en vanaf 10 uur is de clubeditie. Het is allemaal ter ere van het Go Cosmic One Year Anniversary. Hele fijne, ja, een beetje dancey, jazzy. Het is heel rustig. Dit is wel mijn stijl. Onder andere met Joep Edhard, lokale muzikant, kan je voor terecht in de Kabul Agogo. En op de zondag ook leuke dingen te doen. Bijvoorbeeld in Pitchers in Amersfoort. Daar is Iris en Bob. En dan heb ik het specifiek over Iris Venster en Bob Elferink. Fijn duo om samen. Volgens mij, ik weet niet of ze die ook zo vaak samen zijn. Als dat niet zo is, dan zou ik zeker om 3 uur me daar melden in Pitchers. Want zondag 9 augustus vanaf 3 uur kan je ze daar horen. Dan gaan we naar de maandag niet. Want maandag, ja, niet zo heel veel te benoemen. Dinsdag, Oude Pothuis, David Kolp, vriend van de show, om 11 uur in het Oude Pothuis tijdens de Jam Night. En op woensdag in Simic een nieuwe editie van Kerkluister en deze in de Geertekerk met Sherpa Steps, lokale band. En dan komen we terug bij de AQ. 13 augustus, donderdags om 8:30. Wijkluid versus Trampoline met lokale artiesten als Metric System, Rots Jochies en Enzo. Ja, en een van de artiesten die nog voorbij hoort te komen is Dan Green en de Mystery Machine. En daar ga ik je straks mee achterlaten. Voordat je vervolgens naar het nieuws gaat. We gaan er meteen ook even afronden, want we zitten al op 9 uur. En we moeten opschieten. Dan Green is gelukkig een kort plaatje. Als je dingen wilt terugluisteren. Nou, uiteindelijk gaan we de boel qua interviews nog wel online zetten. Maar voor de rest, ja, je had gewoon moeten luisteren. Morgen is er. Je kan wel natuurlijk de muziek terugluisteren in de Spotify playlist. En blijf gewoon lekker luisteren. In de toekomst gaan we de interviews wel allemaal online zetten. Komt wel goed allemaal. Morgen op vrijdag is er weer Ruben met zijn visie op het weekend en op de sport. En als jij zo op pad gaat, dan wens ik heel veel plezier. Als je blijft luisteren, dan weet ik zeker dat het goed komt. En als je zo gaat slapen, wel trusten alvast. Ja, en Dan Green en de Mystery Machine, Free Again, daar laat ik je mee achter. Fijne avond en alvast misschien een fijn weekend zelfs.

0: Jordi, dankjewel.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
10: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, haar zijn een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
9: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaring. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: met de FM Regio Nieuws.
1: Ongeveer een derde van het ingezamelde PMD-afval in Utrechtse Heuvelrug hoort niet thuis in de Oranje Kliko. Dat blijkt uit kwaliteitsmetingen die de gemeente sinds begin van dit jaar uitvoert. Van de ingezamelde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons hoort 66,4% daadwerkelijk in de PMD-container. En dat betekent volgens de gemeente dat er bij de gescheiden inzameling al veel goed gaat, maar er ook nog veel te winnen is. Volgens de gemeente is niet alleen het milieu gebaat bij een betere afvalscheiding, ook de inwoners profiteren mee. Als de kwaliteit van de PMD-inzameling verbetert, krijgt de gemeente een hogere vergoeding waarmee de afvalstoffenheffing lager gehouden kan worden. De aanhoudende droogte in Zuidoost-Utrecht zorgt voor extra druk op natuurgebieden. Volgens Utrechts Landschap laat de droge zomer vooral zien hoe kwetsbaar de natuur op sommige plekken is geworden. In verschillende natuurgebieden zien de boswachters de gevolgen van de aanhoudende droogte. Vooral op plekken waar de natuur al onder druk staat door stikstofuitstoot, versnippering en klimaatverandering, hebben planten en bomen moeite om voldoende water vast te houden. De recorddroogte versterkt die problemen. Volgens Utrechts Landschap neemt de veerkracht van ecosystemen af en worden planten en dieren gevoeliger voor extreem weer. Een van de oplossingen is het uitbreiden en verbinden van natuurgebieden. Grotere en aaneengesloten natuurgebieden zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden en bieden planten en dieren meer ruimte om zich aan te passen. In het oude stadhuis van Wijk bij Duurstede is een tentoonstelling geopend over de Neder-Germaanse limes. De rondreizende tentoonstelling laat zien hoe de Romeinen leefden en werkten langs de noordgrens van hun rijk. De tentoonstelling laat zien dat de limes niet alleen een grens was, maar ook een ontmoetingsplek. Hier kwamen Romeinen en lokale bewoners met elkaar in contact, dreven handel en wisselden ideeën en gebruiken uit. Op de tentoonstelling zijn talloze archeologische vondsten te zien uit de Romeinse tijd. De limes is het gebied ten zuiden van de Rijn dat meer dan 300 jaar de grens van het Romeinse Rijk vormde. 5 jaar geleden is de Neder-Germaanse limes aangemerkt als UNESCO Werelderfgoed. De tentoonstelling is tot half september te zien in het oude stadhuis waar ook Museum Dorenstad is gevestigd.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
9: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenzen aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
8: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in 2 schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Johnny Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
2: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.